0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

vonden, die noemde hem altijd Rick Asshole. Ja, echt waar. Never Gonna Give You Up hoorde je uit 1987. Toen stond het op de allereerste plaats in heel Europa, hè? Op heel veel plekken. Het was een productie van Stock Aitken Waterman. Dat triootje wat heel veel platen in een mixvorm neerzette met een bekende beat eronder. En dan ja, werd het altijd een hit, hè? Goed, goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. We zijn 10 oktober. Leuk, 10-10. 10-10, ja, 2026. Ja, in Engeland heeft een student forensische wetenschap bekend een 24-jarige vrouw te hebben vermoord. Hij had haar naar een moordkamer gebracht in een Airbnb-woning. Nou ja, Benjamin D. was geobsedeerd door de tv-serie Dexter, zo zegt de Britse officier van justitie. Ja, vorig jaar december belde de toen 19-jarige D. een sekswerker met een wegwerptelefoon. Hij had een kamer gehuurd in de buurt van Birmingham die hij had ingericht naar voorbeeld van de kamer in de Amerikaanse serie. Nou ja, Dexter, dat is natuurlijk een serie die momenteel op een filmaanbieder draait al een tijdje. Ik heb hem ook helemaal gezien. Het gaat over een politieagent, die is forensisch onderzoeker. En die vermoordt slechte mensen. En dat doet hij in een moordkamer. Dus hij lokt ze naar zo'n kamer of hij neemt ze mee. Hij drogeert ze en dan op dat moment komen ze op een tafel te liggen. En dan, nou ja, dan gaat hij ze vermoorden. Dat heeft deze jongen dus in het echt gedaan. Ja, vorig jaar december belde hij dus een sekswerker op. En toen had hij, zeg maar, in die kamer alles ingericht zoals de serie. Hij bekleedde de kamer met plastic folie, maakte een boodschappenlijstje waarop onder meer een schort en schoonmaakmiddelen stonden. Hij stak de vrouw 78 keer en wilde haar daarna ook in stukken snijden, maar stopte omdat hij zichzelf had verwond. Ja, na de moord is de student weggegaan en belde hij het alarmnummer om medische hulp voor zichzelf te vragen. Ja, de politie merkte dat zijn verhaal niet helemaal klopte. En later belde ook de verhuurder van de Airbnb de politie, omdat een andere huurder weer bloed had gezien. Ja, nou ja, die serie Dexter, ja, ik zeg het wel eens vaker. Soms zijn er van die series, dan denk ik van als niemand dat maar gaat nadoen. Want jongens, jongens, het is onvoorstelbaar. Ja. Nou ja, er zijn allemaal van die cyclus gekomen van die serie. Er is weer een vervolg op Dexter gekomen. En uiteindelijk wordt Dexter ook nog gepakt. Hè? Ja, en dan vlucht hij weer en dan wordt hij houthakker. En dan ergens aan de andere kant van de wereld. Het is een bijzondere serie. Moet je maar eens gaan kijken. Dexter. Maar ja, het is in elk geval verschrikkelijk wat er gebeurd is in Engeland. Hè? Door de student die dus het werk van Dexter dus helemaal heeft nagedaan. Hè? Ja. Ja, Dexter, jongens. Even die bekende tune nog een keertje. Hè? Want die heb ik hier volgens mij. Kijk, dat is deze tune. En daar begint het dan altijd mee, hè? Met deze tune, film. Die serie. En dan is gewoon een normale huisman. En dan in zijn werk forensisch onderzoeker. Is hij heel erg goed in bij de politie. Want hij kan dingen ontdekken en zo van hoe een moord gebeurd is bijvoorbeeld. Maar ja, dan gaat hij dus uiteindelijk zelf wat moorden. En dan vinden ze hem echt bijna nooit, hè? Nee, want de serie is erg lang, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. Welkom bij dit ochtendradio Vuitton. En dit is de echte, de levensechte zaterdag editie, hè? En we zijn er sowieso nog tot 9 uur.

komt uit Haarlem, Alain Clark. Hij is bezig eigenlijk aan een theatershow. En die heet Date Night. Tot en met december van dit jaar toert hij door het land. Met zijn gloednieuwe voorstelling Date Night. En ja, het concept. Geen grote begeleidingsband of een podiumshow. Puur alleen zijn gitaar, de stem en de verhalen achter de muziek. Hij is overigens geboren in Haarlem, hè? Ja, het is dat je het weet en niet vergeet. Goedemorgen, vandaag is er weer een woonprotest in Amsterdam. En in de Eredivisie spelen onder meer Feyenoord en AZ tegen elkaar. Ja, ik wil elke keer AZ67 zeggen, maar dat mag niet meer, hè? Nee, het is officieel AZ. Ja, het weer, op veel plekken gaat het vandaag regenen. Vooral in het noorden is er kans op onweer, hagel en zware windstoten. De wind komt vanuit het westen en het wordt ongeveer 15 graden. Niet alleen in Nederland, maar ook een groot deel van Zeeuws-Vlaanderen. Daar is het regenachtig. En ook in groot delen van Duitsland, aan het begin van Duitsland. Want ga je verder Duitsland in, dan wordt het wat warmer.

Winter, Moon on Fire. Ja, hij is eigenlijk commerciële regisseur. Hij is ook filmmaker en mediaproducent. En heel af en toe een uitstapje in de muziekwereld, denk ik. Want dit was toch een...

niet bij omdat hij gevallen is in de Vuelta. De oud-winnaar Bauke Mollema die fietst de laatste wedstrijd van zijn carrière. En zwaargewicht Jur Spijkers die sluit namens de Nederlandse judoka's het individuele deel van het WK in Baku af. De Brabander begint zijn toernooi in de Nederlandse ochtend en strijdt in de middag voor de medailles. En Max Verstappen in de racerij heeft de polepositie gepakt door de sprintrace in Singapore. Verstappen probeert zijn goede lijn door te trekken naar zijn eerste zegen van dit seizoen. Vorige week in Maleisië. De kwalificatie voor de race van Verstappen die begint zondag om 3:00. En Feyenoord ontvangt AZ in de Eredivisie. En Ajax en NEC die treffen elkaar in Amsterdam. Om 9:00 wordt daar vanavond afgetrapt. Verder ontvangt Go Ahead Eagles Sparta Rotterdam. En spelen Fortuna en FC Twente tegen elkaar vandaag in Sittard.

zo'n lekker EP'tje van Stevie Wonder die onlangs is uitgekomen. Die heet Songs for the Key of Life. En dit was It's Easier. Ja, ik werd getipt door de voice-over. Goed, vandaag de meeste en zwaarste buien over de noordelijke provincies. Er is ook kans op veel regen, hagel en onweer. We hebben te maken met een westenwind. 4 boven, dicht bij zee, kan die krachtig zijn. 6 boven. In het noordwesten en het noorden zijn tijdens de buien ook windstoten mogelijk tot 80 kilometer per uur. De temperaturen lopen daarop naar 13 tot 16 graden. Ja, als we dan een beetje naar de komende nacht kijken, richting zondag, dan blijft het regenen. Het koelt dan ook af naar 7 tot 12 graden. Ook zondag maandag dan vallen er wat buitjes. Pas later op de dag wordt het wat droger. Het is fris met 13 tot 15 graden. Nog even de twee belangrijkste nieuwsberichten. Frankrijk beleeft een half jaar voor de presidentsverkiezingen de grootste demonstratiegolf in jaren. Er zijn veel protestbewegingen. Die zijn in de afgelopen 10 jaar steeds gewelddadiger geworden. Dat heeft te maken met de staat van het land. Het is de orde van de dag. Veel demonstraties, zelfs demonstraties tegen het onderwijssysteem, zijn niet nieuw. En Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. Dat heeft president Trump laten weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Ja, de VS die schort de eigen sancties tegen Rusland daarvoor tijdelijk op. De hoge brandstofprijzen die veroorzaakt worden door de oorlog in Iran zijn een belangrijk verkiezingsthema in de Verenigde Staten. Dus Rusland gaat dus uiteindelijk diesel leveren. Ja. Terwijl het land ook in oorlog is met de Oekraïne. En de Oekraïne die wordt weer gefinancierd door de VS en ook door Europa. Ja. Het is een rare wereld, die oorlog.

Talk Talk, and life is what you make it. Aan het einde van het eerste uur van Voor de Wekker Wakker. We zijn er zo dadelijk na het nieuws weer. Nog wel eventjes het Nederlandse voetbalteam voor de vrouwen feliciteren. Want wat hebben die gewonnen zich gisteren van Hongarije. Op bezoek in het Centraal-Europese land werd het maar liefst 0-8. Dat zijn pas doelpunten, hè? Jongens. Tot zo, we zijn er zo weer. Tot die tijd, John Doe. Road to Eden.

0: was gisteravond ook eventjes het geval. Ik dacht, ik ga ook even lekker dicht bij het vuur. Ik heb het kacheltje aangestoken in de huiskamer, jongens. Ja. Voor de allereerste keer, hè. Op 9 oktober gisteren dus ging de kachel aan. En ik denk dat je dat vandaag nog wel nodig hebt. Want vandaag wordt het ook fris. Klein beetje koud, hè. Ja, jongens, sjalen weer. Goed, een hele goede morgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag zaterdag 10-10. Mooie datum. 10-10-2026. Ja, het is weer even ellende op het spoor. Want bij de spoorbrug bij Rotterdam-Delfshaven is afgelopen nacht Vicky gestoken. Rond 2:30 ontstond een storing bij de spoorbrug. Een aannemer die op de storing afging, die zag bij de deur een technische ruimte was opengeslepen. En er lagen ook wat smeulende kabels binnen. Nou ja, volgens een woordvoerder van de spoorbeheerder ProRail is daar dus brand gesticht. Waarschijnlijk gaat het om sabotage. De brandweer is sinds afgelopen nacht al aanwezig bij de spoorbrug over de Delfhavense Schie om de brand te blussen. Dus het valt allemaal niet mee. En agenten doen ook onderzoek naar de precieze toedracht. Ja, hoe groot de schade precies is, dat is nog niet duidelijk. Zeker is in elk geval dat vandaag de hele dag geen treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Ja. Een woordvoerder van ProRail die sluit ook niet uit dat het nog langer kan duren. Dus, ja. Goed, dan maar met de auto rijden. En dat is ook ellende, want het is druk op de weg. Er zijn allemaal wegwerkzaamheden. A2 bijvoorbeeld, Maastricht, Eindhoven. Bij Urmond en Sint-Joost, daar wordt aan de weg gewerkt. Eindhoven richting Maastricht. Bij Sint-Joost, daar is het ook druk op de weg. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. 12 oktober is het pas afgelopen daar. Dus nog 2 dagen even doorbijten. De A27 is het druk. En als we kijken naar Gorinchem Breda, bij het industriegebied Avelingen, daar wordt ook aan de weg gewerkt. ...'s-Hertogenbosch, Zonzeel, daar wordt ook aan de weg gewerkt tot 12 oktober. En de N3, daar is het ook druk. Ring Antwerpen is het aansluiten geblazen. En tot besluit Papendrecht-Dordrecht. Daar tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum, daar zijn wegwerkzaamheden. En dat duurt nog even voordat daar de weg klaar is. Dat is echt iets van een lange duur. Want het kan wel 21 april worden volgend jaar voordat het een keer af is.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
1: Dit is Erik van Vliet.
0: Ja, met Voor de Wekker Wakker.

0: Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar heen.
1: De beste dagtopper.
0: Back to back classic. Ja, het is tijd voor de dagtopper. En zo dadelijk even wat feitjes van vandaag. En we kijken ook even wat voor feesten er vandaag allemaal wereldwijd zijn. Want er wordt wat gevierd vandaag. Of er is vandaag ook weer aandacht voor diverse onderwerpen. Hè? Dat hoor je zo dadelijk in dit radioprogramma. Maar eerst Alex Ginter. Het is vandaag de dagtopper. Voor de tweede keer in dit programma. Moon on Fire.

is eigenlijk filmmaker en documentairemaker. En is een beetje een uitstapje aan het doen, deze Alex Kinter, door een liedje te produceren. Nou, dat kan hij ook wel. Moon on Fire. Met de zangeres Elixa erin, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag. Het is lekker weekend, jongens. Het is lekker vrij. Voetjes op de bank. Een beetje relaxen. Ja, ik zei het al, er zijn vandaag heel wat dagen, zeg maar, of organisaties die iets organiseren. Ja, vandaag is het bijvoorbeeld de Europese Dag tegen de Doodstraf. Nou, dat is erg actueel tegenwoordig. Ja, de Raad van Europa heeft in 2007 besloten 10 oktober uit te roepen tot Europese Dag tegen de Doodstraf. Nou ja, daar kunnen ze in Amerika nog wat van leren. Ja, want dat is natuurlijk helemaal in het nieuws in verband met de doodstraf die daar mislukt is, hè? Ja. Verder is het vandaag de oprichting van de Koreaanse Arbeiderspartij. Ja, en dat wordt in Noord-Korea gevierd. Het is de onafhankelijkheidsdag in de Fiji-eilanden. En het is de nationale sportdag op Maleisië. En de taak der Volksabstimmung is het in Oostenrijk. En de herdenking van de revolutie in Taiwan. Maar ook zeer belangrijk, vandaag is het de landelijke dag in Nederland tegen de psychische gezondheid. Ja, een dag waarop wereldwijd aandacht wordt besteed aan de gezondheid in de hersenen. Ja, ieder jaar staat een ander thema centraal. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen. Goede voorlichting over deze problemen en erover kunnen praten is van groot belang. Ja, vaak mensen die iets psychisch hebben, dan zeggen vaak andere mensen van, maar je ziet helemaal niks in jou, er is er niks aan de hand. Waarom ben je ziek? Ja, omdat je het niet ziet, hè. Kijk, iemand met een gebroken voet of een gebroken been of iets lichamelijks wat je dus kan zien, dan nemen mensen het gelijk aan. Maar als je psychisch niet helemaal in orde bent, tussen haakjes, dan zien mensen dat niet en begrijpen ze dat vaak niet, hè? Ja, de landelijke dag van de psychische gezondheid. Het is ook de internationale dag van de palliatieve zorg. Ja, het valt ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. Op deze dag wordt aandacht besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen genezen. En zo kijkt men ook welke mogelijkheden er zijn om zo goed mogelijk de kwaliteit van het leven te behouden tot het einde. Zo worden er ook vandaag veel activiteiten georganiseerd. Het is vandaag ook de dag van de trekvogel. Ja, serieus. De Verenigde Naties hebben dat ingesteld. Het is een jaarlijkse dag waarop er extra aandacht wordt gevraagd voor de vogels die van A naar B trekken. Ja, de dag van de trekvogel wordt 2 keer per jaar gehouden. Zowel op de tweede zaterdag in mei als de tweede zaterdag in oktober. Ja, het is ingesteld door het milieuprogramma UNEP, United Nations Environment Program. Ja, er zijn natuurlijk diverse vogels die bepaalde datums gaan trekken. Dus dan gaan ze richting een ander land om de winter te overwinteren. Al zijn er wel steeds meer vogels die gewoon in Nederland blijven. Want ja, in Nederland is het ook niet meer zo koud als vroeger, hè? Ja, dit is Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Bij Voor de Wekker.

dan aan zo'n liedje horen, dan denk ik altijd een beetje dat je in de auto zit, zeg maar, op de snelweg. En dan één constante snelheid, vooral in de nacht, hè. Ja. En dan dit liedje op de achtergrond, hè. Dat was wel een oud liedje, hè? 2003, zie ik staan. Dus de Gypsy Man en Baba Rahatiri hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op de A58 bij Tilburg is afgelopen nacht iemand om het leven gekomen. Waarschijnlijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. Vrachtauto kon de voetganger niet ontwijken. Zo werden er ook heel veel hulpdiensten opgeroepen, waaronder een traumahelikopter, maar dat was te laat. Het slachtoffer was al overleden. De A58 werd na het ongeluk enige tijd afgesloten bij Tilburg in Brabant. Ja, waarom de voetganger op de snelweg liep, dat wordt nog onderzocht. Ja, over de identiteit van de persoon is ook nog helemaal niks bekendgemaakt. Ja, rond deze dag beleven we de kranenzomer. Ja, vandaag is dat. En John Hyatt die krijgt patent op de biljartbal die hij heeft uitgevonden. Ja, je zal het toch maar uitvinden. In 1865 wordt dat gedaan. Nou ja, anno 2026 wordt er nog steeds gebiljart. Dus ja, de nazaten van John Hyatt die vangen nog steeds geld over de biljartbal, hè. Ja, en na 7 jaar graven wordt het Panama-kanaal officieel geopend in 1913. De kanaalzone is voor eeuwig door de Amerikanen gehuurd en blijft tot 1 januari 2000 Amerikaans grondgebied. En de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie ondertekenen

tekenen een verdrag waarin ze beloven geen bovengrondse kernproeven meer uit te voeren. En dat gebeurde in 1963. Ja, en in 1963 heeft Nederland trouwens 12 miljoen inwoners. Nou, dat zijn er inmiddels al veel meer geworden. En Prins Klaus die opent in Amsterdam het metrotraject in 1980 tussen het Centraal Station en het Weesperplein. De politie verricht 150 arrestaties onder betogers die ook vernielingen aanrichten. En de Nationale Hitparade heeft een nieuwe presentator en een nieuwe uitzendtijd in 1984. Tom Blomberg presenteert de hitlijst elke woensdagmiddag tussen 4 en 6 op Hilversum 3. Ja, Blomberg is ook op de achtergrond al jaren betrokken bij het programma. Ook was hij al heel vaak als invaller te horen als Frits Spits bijvoorbeeld verhinderd was. En met de Avondspits. Ja, tot verdriet van veel luisteraars die liedjes van de radio opnemen, draait Blomberg de platen niet meer schoon. Hij praat namelijk door het intro. Ja, dat was vroeger een ontzettende hit natuurlijk. Hè? Dat deed ik ook. Dan waren er bepaalde liedjes op de radio. Had ik een cassettebandje. En dan zodra zo'n liedje begon, dan deed ik hem op record. En zodra het liedje afgelopen was, dan deed ik hem weer op pauze. En zo nam ik hele programma's met liedjes op. Hè? Ja, ja. Maar dat kon dus bij hem niet, want hij ging door zijn plaatjes heen kletsen. Ja. Doen ze nou tegenwoordig iets minder, hè? Heb je al geswift today? Hier is Taylor Swift.

0: zat gisteravond naar de radio te luisteren in de slaapkamer voor het slapen gaan. En toen had ik een radiozender opgezet. Ik weet god niet meer welke het was. En toen hoorde ik dit liedje. Ik dacht van, jeetjes, hè, wat lekker relaxed. Trevor hoorde je met Wardami. Ja, onthoud het liedje maar. Ik heb hem nog even opgezocht. Het is ook nog een redelijk nieuw liedje, want hij is dit jaar uitgekomen in juni. Ja, ik heb hem helaas gemist toen. En ja, dankzij het radiostation heb ik hem dus weer opgepakt. Ja, lekker is dat. Goed, voor de wekker wakker. Het is bijna klaar voor dit ochtend Radio Vuitton. We kunnen er nog net eentje doen, hè, volgens mij, hè?
1: Erik van Vliet.
0: Ja. Scatman's World.

Of trouwens wel booming. Er is al statiegeld op flesjes en blikjes. Er komt binnenkort ook statiegeld op banken. Ik vraag me even af hoe ze dat gaan doen als je dan een bank inlevert. Hoeveel statiegeld het is. En hoe je zo'n bank door zo'n inleverpunt krijgt. Nou, binnenkort meer erover, hè. Banken met statiegeld. Tot morgen.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Muzieksafari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muzieksafari begint nu.

Ja, weet je, er zijn van die melodieën die je toch wel erg kunnen verrassen. Geldt deze, dit lied over Mia van de McCorky heet die formatie. Ik werd uitgebracht in 1992 op een debuutalbum. En het was de opener van de Muziek Safari. Nou, welkom, fijn dat je er weer bij bent. En ik hoop dat jullie net zo verrast waren van deze opening van Muziek Safari als ik dat was. We gaan dus naar het jaar 1973. Een heel bekende soul cover uit die periode, You Are Everything, van Diana Ross en Marvin Gaye. Ik zeg al, het is een soul cover. Het is een origineel uitgebracht in 1971 door de Amerikaanse groep The Stylistics. Maar deze van Diana Ross en Marvin Gaye is net zo fraai.

Part of Me. Lekker energiek, soulful nummer van de Amerikaanse bluesrockformatie Tedeschi Trucks Band. Nummer werd uitgebracht in 2013 als eerste voorproever van hun toenmalige lead single. En het is zo'n 12-koppige band, hoor, die je zojuist gehoord hebt, met die lekkere, ja, zo'n ronkende blazensectie erin. Heerlijk om te horen. Verder met Feels Part 2, een single van de Haagse popgroep Sommier, die augustus van dit jaar werd uitgebracht. Het nummer dient als officiële opvolger van de allereerste liedje dat de band ooit uitbracht. En dat was volgens mij ook Feels.

Louis, een wereldberoemd en vrolijk instrumentaal nummer uit de vroege jaren 60, waarvan de versie door Billy Vaughan en zijn orkest een van de allergrootste internationale successen werd. En hoewel hij daar een gigantische hit mee scoorde, die Billy Vaughan, was het niet de oorspronkelijke artiest, want dat waren de mensen van de Amerikaanse rockband, rock'n'roll band The String Alongs. Die bracht het uit in 1960. En vlak daarna kwam Billy Vaughan met zijn Easy Listening hit met zijn orkest. Nou, waarvan achter zojuist hier in de muziek safari. Sorry. Nog even, dat is een nummer van de Nederlandse zanger en dichter en theatermaker Huub van der Lubbe. Uit het jaar 2004. En ja, dat lied dat maakte deel uit van een heel bijzonder zijproject dat hij destijds deed buiten zijn bekende band De Dijk Om. Nou, laten we eens even gaan luisteren en daar akte van nemen.

The Show Must Go On, dat waren Emma Kok en Bart Palmen. En ja, ze brachten dit nummer te horen van The Show Must Go On tijdens het concert van het Max Orkest van september 2025, een initiatief van Omroep Max. En dit nummer, ja, weet je, toch een heel mooi indrukwekkend live gezongen werd van het iconische rocknummer van Queen, schitterend gebracht door deze twee zeer jonge Nederlandse talenten. De Letter, een bekende popsinger van de Haagse zangeres Bojura. Het is een cover, want het werd oorspronkelijk opgenomen door de rockband The Box Tops in 1967. Daar hadden zij er een gigantische hit mee. In 1970 bracht Joe Cocker ook nog een zeer succesvolle en rauwe uitvoering uit. En in 1974 deed de Nederlandse en de Haagse zangeres Bojura dat nog eens even lekker dunnetjes over in Nederland.

Dave Has Wi-Fi, de bezinger van het Spaanse Jestro Jasperia en uitgebracht in september van 2026. Ja, weet je, die song is een beetje een intellectuele en satirische knipoog naar de klassieke filosofie. Het is een moderne muzikale hervertelling van Plato's allegorie, hè? Plato's allegorie van de grot, waar de gevangenen in Plato's originele verhaal naar schaduw op een muur kijken en die voor de werkelijkheid aanzien, trekt Jasperia een parallel met onze huidige maatschappij. Nummer waarin centraal staat, hebben continu schermen kijken, netwerken, naar een gefabriceerde realiteit zitten te staren, met de centrale ironische vraag, wat nou als de grot van Plato wifi had gehad? Ja, wat dan? Dat is een vraag die je misschien kunt stellen, maar waar we waarschijnlijk nooit van zal even daar zullen uitkomen. Goed, eventjes naar Antwerpen, naar de postpunk en rockband met Meltheads. Nummer Oorlog in Mei. Ja, weet je, het is een beetje een terugkeer naar het Nederlands. Ze hebben een tijd lang geprobeerd in het Engels om daarmee het publiek te overtuigen. Maar met Oorlog in Mei omarmen ze definitief hun moedertaal, omdat ze toch merken dat hun boodschap zo nog krachtiger en veel moediger overkomt.

Klinkt allemaal Fear, een mooie persoonlijke single van de Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb. Weet je, het is een term die hij niet gebruikt voor een fysieke plek, maar als metafoor voor een psychologisch landschap. Het gaat over het hoofd als koninkrijk dat wordt geregeerd door angst in de constante druk om goed te presteren, dat het ook goed met je gaat. En het is ook een eerbetoon aan een gelijknamig boek van Kingdom of Fear van de legendarische Amerikaanse schrijver en journalist Hunter S. Thompson. Goed, genoeg gekletst. Weer lekker verder met muziek. All I've Got in Front of Me is The Past. Een hele lange titel. En lekker gezongen door David Newbold.

0: knows?
1: You'll never catch a stray dog when the water is testing.
2: Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari.

foto van vroeger, oorspronkelijk van Rob ten IJsselzoon. Oorspronkelijk was het ook een cover, want het is oorspronkelijk een lied van Udo Jürgens, damals Wild Ich, ergewachsen zijn. En nu hoor je versie van Douwe Bob, die bracht het nummer uit in maart 2025. Als een heel intiem, veel geprezen live cover, als eerbetoon aan de toen overleden Rob de Nijs. Prachtige versie van onze Douwe. Nu we toch bij Nederland aanbeland zijn, we gaan verder met het lied Klaverveld. Een breekbare Nederlandstalig lied van zangeres Leonie Jans en bandoneonist Karel Kraaienhof. Weet je, dat lied dat, is een Nederlandse werking van de wereldberoemde klassieker Fields of Gold van Sting. Waar het in het origineel gaat over de gouden gerstvelden. We plaatsen dit lied meer de sfeer naar typisch Nederlandse polderlandschap. Oftewel kort samengevat, een ode aan de Beemster.

0: Oh yeah, I love her.
1: Oh yeah, I'm a lover. Dat is de Duitse zangeres Andrea. Dat is Italiaans. Een heerlijke disco hit uit het jaar 1985 was dat. Goed, ik kijk naar de klok en ik stel vast dat het bijna de eerste gedeelte van deze muzikale wandeling in de Muziek Safari erop zit. We gaan verderop even lekker op een bankje zitten, even pauzeren. Ons klaarmaken voor de tweede gedeelte van de Muziek Safari. Wat mij betreft tot zo dadelijk. En we gaan er eventjes uit met Bucks Fizz en New Beginning, oftewel Mamba 7.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Je luistert naar de Muziekssafari.

Jawel, we zijn begonnen met de tweede etappe van de muzieksafari. We begonnen met nummer In Your Eyes van de Nieuw-Zeelandse countryzangeres Joy Adams. En dat allemaal in samenwerking met Gary R. Farmer. En ja, weet je, Joy Adams, misschien hier niet zo bekend, maar in Nieuw-Zeeland is ze een hele bekroonde naam, een gevestigde naam binnen de country scene van Nieuw-Zeeland. Vandaar even gedraaid hier in de muzieksafari. Weet je, we gaan meteen maar eens even verder met Nederlandstalig. We gaan wel een stukje terug in de tijd. Het nummer Alle Meisjes Willen Kussen van John Spencer. Een bekende Nederlandse feestplaat uit 1985. De single kwam binnen in december van 1985 in de Nederlandse top 40. Bleef 4 weken in de hitlijst staan. Bereikte hooguit de 30ste plaats. Maar dat maakt allemaal niks uit. Het werd volop meegezongen bij allemaal feesten en partijen.

De Britse, bluesgitarist en zangeres Danny Wild met een cover van het nummer van Bob Dylan, nummer Masters of War. Nou, waar Dylan het nummer nou destijds uitbracht, en destijds, dat was 1963, heel sober, akoestisch bracht, heeft Danny Wild met haar soulvolle stem en de gitaarwerk er een beetje moderne bluesdraai aangegeven. En weet je, zo mooi is dat dat soort hele oude nummers toch weer terugkomen, ook in deze tijd. En ja, ook helaas in deze tijd zijn er toch altijd mensen die alleen maar geld verdienen met een wapenindustrie. Maar het is ook een aanklacht, hè, tegen de wapenindustrie, tegen de oorlog, tegen politieke en militaire leiders, oftewel de Masters of the War, die jonge mensen de oorlog insturen, terwijl ze zelf veilig en wel achter hun bureau blijven. Namen en voorbeelden hoeven te noemen zijn helaas helemaal te over hier op deze aardkloot. Goed, we gaan weer terug naar 2026. Nummer Patient Zero. Een single van Taylor Swift. Uitgebracht in september van 2026. Ja, het is een beetje een tekst met een toxische ex-partner. Heel erg gericht aan zijn huidige vriendin. En de term Patient Zero, de eerste besmette persoon bij een uitbraak, ja, die fungeert hier als metafoor voor de ex als de bron van emotionele schade.

Ach ja, heerlijk, de tijd van de zeezenders, Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal. En wat je net hoorde, Lesser Reed Orchestra met de Man of Action, dat was vanaf het begin, de start van het station in 1970, de officiële herkenningstune van

deze zender. En deze opname werd gemaakt in 1968 opgenomen in de studio in Londen. En de muziek, dat is wat gedraaid hoor. En ja, ik heb er ook goede herinneringen aan hoor, aan die tijd van die zeezenders. Wat een heerlijke stations waren dat toch, maar dat is allemaal verleden tijd. Het nummer Ruimtetuin. Dat is een hele unieke muzikale samenwerking tussen de Nederlandse bluegrass band Bluegrass Boogeyman en Dave van Raven. En die is bekend als de frontman van de Rotterdamse beatband The Kick. Nou, het is meer een samenwerking alweer van een jaartje of 8, 9 geleden, zoiets. Wordt nooit gedraaid op de Nederlandse radio, dus uiteraard wel hier in de Muzieksafari.

Die With A Smile, uitgevoerd door Steven Smits en Amber Thijssen. Een mooie live cover van de wereldhit van Bruno Mars en Lady Gaga. Begeleid door het Max Orkest. Ja, dat orkest dat werd samengesteld uit allemaal amateurs, wel hele goede amateurs, voor dat bekende orkest. Bekend voor 50-plussers. En ze hebben het afgelopen jaar ontstellend veel succes gehad. Eens even kijken. Nou, we gaan zeg maar verder met Maxi Safari. Dat is deze week het nummer What You're Waiting For van de Amerikaanse meidentrio Stargard. Een beetje funky disco en soulplaat uit 1978. Horen we eigenlijk ook nooit meer. Dus wat mij betreft hoogste tijd om hem hier weer eens een keer te laten horen.

Ja, ja, dat was de Maxi Safari, 7,5 minuut Starcard en What Are You Waiting For? En dit zijn die nummers waar kan ik heel moeilijk blijven stilzitten op mijn stoel hier achter het mengpaneel van de studio van de Muziek Safari. Goed, ik weet niet hoe het bij jou was, maar nou, heerlijk om dat weer eens een keertje terug te horen. We gaan verder met Lighthouse, een nummer van de Britse country en popzangeres Helena Mace. En ja, weet je, het nummer is een beetje een nostalgische mix van country en popklanken met toch wel wat zomers invloeden.

ja, heerlijk nummer, hè. Weer heel erg ouderwets. Nou, je ouderwets, meer van deze tijd, moet ik eigenlijk zeggen. Alhoewel, het nummer werd oorspronkelijk uitgebracht in 2007 ongeveer. In 2010 scoorde Deense DJ Cato er een internationale hit mee. Ingezongen toen de tijd ook door Deense zanger John Neurgaard. En diezelfde John die heeft hem nu ook in samenwerking weer opnieuw uitgebracht. Tezamen met Justine, een 23-jarige Litouwse zangeres. En Jack Style, de Deense DJ en producer. En hebben er in 2026 hit van gemaakt. Waarvan akte. Het nummer, De Opdracht, van Floris Francis Arthur. Het soloproject van de Belgische muzikant Floris de Dekker. Bekend onder andere van Claudio en The Intergalactic Lovers. Nu heeft hij weer een Nederlandstalige plaat uitgebracht, De Opdracht. En ja, het snijdt een beetje herkenbare maatschappelijke thema aan. Hoe sociale media en de huidige prestatiemaatschappij ons dwingen om van onszelf een merk of een permanente promotiecampagne te maken.

De Piano Man, uitgevoerd door Ruben Heijn. Een mooie cover van de legendarische klassieker van Billy Joel. En Ruben Heijn bracht het te horen in samenwerking met het Max Orkest tijdens het grote concert wat zij gaven. Een mooi Nederlandstalig lied, De Kinderballade. Een heel bijzonder nummer van Boudewijn de Groot. Niet gemaakt door zijn bekende tekstschrijver Lennart Heij, maar meer gebaseerd op een gedicht van de befaamde schrijver en dichter Gerrit Komrijn. Het lied gaat over een 12-jarige jongen, een waterprins en een 13-jarige meisje Annabel. En ze maken bij het ochtendgloren een hele romantische wandeling door het korenveld. Ja, weet je, het verhaal kent een heel abrupt eind en tragisch einde. De jongen wordt even later doodgevonden in het koren met een hele diepe bloedrode wond. De exacte doodsoorzaak wordt in de tekst nooit uitgelegd, maar de slotregel. Maar nog altijd ruist de zee, suggereert dat Annabel wellicht een zeemeermin of een sirene was.

gezongen poëzie, Boudewijn de Groot en de kinderballade. Nogmaals Nederlandstalig, het nummer Ik Dans, dus Ik Besta van het Goede Doel uit 1986. Je titel en het refrein die spelen duidelijk met de beroemde filosofische uitspraak van de Franse filosoof René Descartes met Ik Denk, dus Ik Besta.

Nou, dankjewel het goede doel voor dit heerlijke luisterlied van Ik Dans Dus Ik Besta. Goed, ik kijk naar de klok en ik zie dat we bijna gekomen zijn aan het einde van de muzieksafari voor deze week. Nou, dankjewel dat je er weer bij was en wat mij betreft graag tot de volgende week. En we gaan er sowieso uit met Bon Jovi en Living on a Prayer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. Ja, opgelet als snelle kaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, hangti di da stati, hupkei, daar gaat!

Groet iedereen, wij zijn terug voor 1 uur lang de Heetmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. Dit was de debuutsingle voor Alice DJ. Goed voor een 15e plaats in de top 40 met Back in My Life.

80 tot en met de Edendaagse hitparade. En op het eind van ons radioprogramma gaan we nog eentje om terug te beluisteren draaien. En dat is er meestal een uit de jaren 60 of 70. Jennifer Lopez, Jenny from the Block. En dan nu misschien wel een van de grootste artiesten aller tijden. Jammer genoeg is ze niet.

Regelmatig een hitje in de hitparade. In Nederland was dit de enige top 40 hit, maar wel goed voor een eerste plaats. All for One met I Swear uit 1994. Een jaar later stond deze dame ook bovenaan de hitparades. Björk met It's Oh So Quiet.

heel veel vrouwelijke artiesten vandaag in de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten. Nelly Furtado en Man Eater uit 2006. Zometeen gaan we naar de jaren 80, maar eerst de Black Eyed Peas met Simply.

Take That kon je beluisteren. How Deep Is Your Love? We hebben er nog twee te gaan. Eentje van de E-Tens met Lay All Your Love On Me, uitgebracht op hun ABBA-CD. En dan is er natuurlijk nog altijd ons item 1 om terug te horen. En vandaag gaan we voor Jimmy James en de Vagabonds met I'll Go Where Your Music Takes Me uit 1976. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Vlaamse top 15. Voor week 41. Vrienden, welkom. Verdwenen Sasha en Davy met mijn engelbewaarder vorige week op 11. We nemen ook afscheid van Gert Nevians met Anneleen vorige week op 15. We hebben deze week 9 dalers, 4 stijgers en 2 nieuwe producties. Blij dat u erbij bent. Leuk uurtje, onze Vlaamse top 15. Nieuw binnen op 15, de supertip van vorige week. Thierry Segers, dit is Ayo.

was hij. Och, wat een raas zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend. Hé? Hey?

Een schat van een vent en altijd content. Dit is Peter Thijssen. Vorige week 8 en nu 13.

Ja, ja, als het om de liefde draait. Peter Thijssen, hoe mooi vorige week 8. En nu op nummer 13. Dat klinkt vrolijk in de oren. Bert Kael, zot verliefd.

nieuwe plaat van Bart Peters. We zijn er mee bezig. En wij zijn altijd bezig. Nummer 10, dat is ook een nieuwe, Sascha en Davy. Zijn het je ogen?

Christoph, ik geloof nog in mijn dromen. Vorige week 5 en nu gezakt naar nummer 9. Nummer 8, die komt van 7. Sabine Tiels met Tegenpolen.

0: Sabine Tiels tegen Polen deze week op nummer 8. Wat je zeker moet doen, vrienden, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be
0: Vorige week 4, gezakt naar 7, Axel Leen. Hij ziet het zitten en wij ook. Dans mee met mij.

Buurman is uit het West-Vlaamse Kortrijk. Axeline, dans mee met mij. Oh, we gaan walsen. Kan ik helemaal niet. Luc Steno, vorige week 3 en nu op nummer 6. Als de zon schijnt. Ja.

0: de Vlaamse top 15.
1: Niels de Stadsbader. Op nummer 5 deze week. Onderweg naar jou.
2: Onderweg.

Vlaamse top 15, week 41. Je hoorde daarnet Niels de Stadsbader onderweg naar jou. Van 2 naar 4, Mathies. Mooi nummer, Contrast van Zwart.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: We gaan even kijken op nummer 15, Thierry Segers en Ayo. Van 12 naar 14, Viertakt, Schat van een Vent. En Peter Thijssen staat op 13, vorige week 8. Hoe mooi. Blijven staan op 14, Bart KL, Zot verliefd. Op nummer 11.

Bart Peters. Ze zijn er mee bezig. Sascha en Davy, de Zenieuwe, op nummer 10 zijn het je ogen. En op nummer 9, Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Van 7 naar 8, Sabine Tielis, tegen Polen. Axel Leen op nummer 7 deze week, dans mee met mij. En Luc Steno, als de zon schijnt, van 3 naar 6. Op nummer 5, Niels de Stadsbader, onderweg naar jou. Van 2 naar 4, Matisse, contrast van zwart. Clouseau staat op nummer 3, wat een sprong. Vorige week stond hij 13, Clouseau dus voorgoed voorbij. Van 1 naar 2, K3 met Superheld. En van 10 naar 1... Steve Tielens en Piet Huizen draait. Wat hebben we vandaag geleerd?

0: doch sehr, dass die Noven aufs Dorf.
1: Ja, ja, es hat sicher aufs Dorf. Steve Dillis mit Peter Heusen dreht ein Nummer 1 in unserer Vlaamse Top 15. Was haben wir vandaag geleerd? Als je het allemaal nog eens wil bekijken, vrienden, en de Vlaamse Top 15 beluisteren, dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. En wij gaan eruit met de supertip. En dat is weer een primeur. De plaat is pas uit een paar dagen. De nieuwe van K3. Hip hip hoera voor Sinterklaas. Tot volgende keer.

welkom vrienden allemaal in deze aflevering van Terug naar Toen. We zijn wederom gestart en vandaag deden we dat met een van die mooie pareltjes van ABBA, hun grote hit Fernando, maar in een Spaanse versie. En in deze Terug naar Toen hoor je uiteraard natuurlijk allemaal pareltjes van heel wat jaren terug in de tijd. Zoals deze zo dadelijk van Highway en voor Sonja doe ik alles.

durven ook wel eens een keertje in het Frans repertoire een kijkje nemen. Zoals deze mooie Toi. En Johnny Blanco heb ik vandaag ook meegebracht in Terug naar Toen met Het is maar een vraag.

0: Ja, ja, dat waren twee kanjers van nummers en na elkaar dus in deze Terug naar Toen. Maar we blijven ze draaien hoor, die mooie hits van vroeger. Zoals deze, die ken je ook nog wel.
1: One, a two, a one.
0: Bobby Jan Schoepen, Als ge wilt.
1: Als ge wilt.
0: En ge meugt. Maar ge kunt niet.

leren was het, maar in omgang was het echt een heel eenvoudig iemand dus. Ik heb ooit het geluk gehad om in zijn privéwoning samen met hem gezellig een babbeltje te maken dus. En hij leidde me dus ook rond in zijn Bobbejaanland dus. Het was iemand die gewoon heel simpel en gewoon was. Deze grote meneer Bobbejaan Schoepen draaiden wij nog eens met herinneringen aan die mooie tijd. Als je wilt en je meugt, maar je kunt niet. Alleen vooruit, we gaan Sofietje nog eens draaien van Johnny Lyon in deze Terug naar Toen.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Dream Lovers. We keren ook nog eens terug naar ons eigen repertoire met een nummer van heel wat jaren terug in de tijd. Ooit was het zelfs een nummer 1 hit voor onze sympathieke collega Eddie Govert. Wij namen het nummer dan ook jaren later opnieuw op. En dit is het resultaat, maar in de tussentijd ook al lang geleden. Rudolf Stevens met Laat je hart toch even spreken.

0: Corrie nog met de Rekels destijds en de Jukebox. En dit is ook een echte klassieker van Eric Clapton. Maar vandaag gebracht door Sanseveria.
1: Eric Clapton, komt in orde.
0: The Wonderful Tonight.

het radio-ensemble met deze mooie. En we gaan nog eens dromen samen met Wiltura van een huisje daar bij de zee. En dat allemaal in deze Terug.

een vrolijke noot in ons programma van Terug naar Toen. Van Marva met Ompla Papero. Maar zo, vrienden, wij gaan stilaan afsluiten, want ons uurtje zit er bijna op. Ik heb nog een leuke van The Strangers. Aansluitend daarop nog een instrumentaaltje. Wens jullie alvast nog veel plezier toe met de collega's. En dit is onze voorlaatste dus. The Strangers met 797204. Tot een volgende Terug naar Toen.

plaatje destijds uitkwam in 1962, was er in België en Nederland nog geen officiële hitparade. Maar uit beschikbare lijsten zoals die van Muziek Express blijkt dat het bij ons toch nog redelijk verkocht. En het zelfs zowat een vierde tot vijfde plaats zou gehaald hebben in de hitparade. Let's Dance. Het begon allemaal met dit voor Chris Montez. En ook voor ons, een nieuwe Music Machine. I'm not good at

En in het plaatje zit nog een ander liedje verscholen, maar misschien moet u dat zelf maar eens gaan opzoeken. Slick Rickson, Children's Story. Dit is de Music Machine. Als je zelf nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen door te mailen. De grootste hits @gmail.com.

elke week weer een uur lang niets dan de grootste hits. Dit is The Music Machine met Marco Borsato nog eens. Je bent binnen. En daarvoor Tom Johnson, It's Not Unusual. Laat hem aanstaan, want ik heb straks ook nog Bob St. Clair met Rock the Party. Eerst neem ik u nog eens mee naar de sound van de 80s. Voor wat een hit. Dit is naar adem Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. All night long.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsafon, de bende spreekt.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

Everybody Dance Now zal u waarschijnlijk niet onbekend in de oren hebben geklonken. Het komt dan ook uit een ander nummer. Een nummer van de CNC Music Factory en Freedom Williams, die het in 1990 uitbrachten. Gonna Make You Sweat. Bob Sinclair was het bij ons met Rock This Party. Zometeen de darts, eerst Madness.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Tony de Groot.

zijn ze, de grootste hits in de Music Machine. Elke week weer een uur lang. 5000 Volts was het. Een classic van hen. I'm on fire. Met destijds nog Tina Charles in de gelederen. Want die verliet de groep pas in 1975 om een solo-carrière te starten. Ik heb zometeen een verzoekje aangevraagd door Marijke, Meteor en Lisa met Schaduw. Maar eerst laat ik u nog eens meezingen. Desgewenst met My Baby Loves.

Hopelijk is daar al een tijdje een positief antwoord op geformuleerd. De Shy Lights bij ons nog eens met Have You Seen Her? Dit was de Music Machine, maar ook volgende week zit ik hier weer voor de grootste hits. Fijne dag nog.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalten.
2: Muziek. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Met over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het gaat worden deze keer, geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele Andreas senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, alles wat jij allemaal maar wil. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1987 met... Level 42.
2: 80s Classic.

0: drie platen. En dan gaat hij praten. Tim Verstraeten.
1: Ik hou van je, schat. En ik heb altijd van je gehouden.

Flash uit 1997 en Level 42 in Children's Sea. En die plaat kwam uit 1987. Korte informatie about deze groep. Children's Sea is een nummer van de Britse band Level 42 en het is het vijfde en laatste single van hun zevende studioalbum Running in the Family uit 1987. In december van dat jaar werd het nummer op single uitgebracht. De plaat bereikte de hitlijsten op de Britse eilanden en in de Nederlandse taalgebieden. In Nederland was de plaat op vrijdag 11 december 1987 Veronica Alarmschijf op Radio 3 en werd een top 3 10-hit in de destijds tweede hitlijsten in de nationale politieke popzender. Publieke popzender moet je zeggen, politieke popzenders heb je niet. Goed, we gaan dan weer naar het volgende blokje van 3. Dit is Alan Parsons Project.

0: was toen destijds een hele grote hit. En zo heeft ze al meer mooie platen gemaakt.
1: Hey Tim!
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dan gaat het muntje. Eens even kijken. Wat drukken we in? De R van Richard. Richard 7. Richard 7 drukken we in. Willekeurig om te kijken wat er weer in zit. Er zit niet zo heel veel erin. Binnenkort dus even aanvullen. Wat horen we hier allemaal? Oh ja. Terug naar 1970. Mooie muziek maakte de jongens altijd. De formatie heet Creedence Clearwater Revival.

Dit soort platen zijn altijd welkom in de show. De Copper Girls en Wishing on a Star. Nou, het hit uit de jaren 70, maar opnieuw uitgebracht in 1992. Daarvoor hadden ze Kick op fietsen, heette die platen in 1997 ook. En we hadden Creedence Clearwater Revival en Looking Out My Back Door. En die kwam in 1970 alweer. Eens even kijken. Looking Out My Back Door, dat is een nummer opgenomen, wat ik al zei, door CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Het is geschreven, by the way, door leadzanger, gitarist en songwriter John Fogerty. En het staat op een vijfde album, Cosmo Factory. Die kwam in 1970, nog voor de oudere luisteraars onder ons. Het was hun enige cashback top 100 nummer 1 hit. In die tijd eigenlijk zou je kunnen zeggen, ja, meer informatie is er niet over. Omdat het een leuk plaatje was op die LP toen destijds. We gaan naar het volgende blokje van 3. Als ik het nog goed weet, kwam de formatie uit Gouda daar die kant op. Maar ik weet het niet helemaal zeker meer. Nederlandse formatie in ieder geval. 1981, dit is de mooie.

0: Een man met hele grote en hele vele muziekstijlen. Lenny Kravitz en Fly Away in 1998. Daarvoor hadden de formatie Ships en 1, 2, 3. Ze konden nog tellen ook in die tijd. 2005 was het trouwens. En De Mo en Fred Astaire uit 1981. Eens even kijken op het klokje. Oh, dat is mooi. We zijn 1 minuut eerder. Nou, dat hebben we dan mooi ingepland. Kom mooi uit, want we gaan door naar het tweede item in deze show. En je weet het al, het is weer tijd. Voor
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk

Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Welkom bij de Oranje Top 30 van week 41 2026. Deze week telt de lijst de volgende statistieken. We hebben deze week 10 stijgers, daar staan 13 dalers tegenover. Ook zijn er 2 noteringen blijven staan en we hebben 5 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 19. Aanbeland bij overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Milan Kirstijn op nummer 30. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 26 en levert dus 4 plaatsen in met 1 nacht met jou. Baco in Monaco van Ferry de Lits doet 17 weken mee en staat op nummer 29. Vorige week op nummer 24, deze week op nummer 28. Jeroen van Zelst en ik ga niet van roosje naar roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff doet 3 weken mee en staat op nummer 27. Nieuw op nummer 26, Wilfred Gené met Korrel Zout. En ook nieuw op nummer 25, Gino Graus en Heterdaad. Douwe Bob met No To Self doet 3 weken mee en gaat 2 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 24. Parachute van Bente pakt 2 plaatsen winst. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25 en staat op nummer 23. Verlies daarentegen voor Team Rush Hour, Wesley Kleine en Brace. Dans Voor Mij doet 5 weken mee en ze gaan 7 plaatsen naar beneden. Ze staan op nummer 22. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21. Sander Kwarten komt nieuw binnen met Kiezen of Delen.
1: De Oranje Top 30.
2: Nieuw binnen in de Oranje Top 30.

25 graden uitkomen. Temperaturen die aanvoelen als een zomernacht in Griekenland. Eerder vandaag is een gevangene op spectaculaire wijze ontsnapt uit de gevangenis. De 30 over lesen.

aanbeland bij de middenmoot. Overzicht nummer 2, dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met nieuw op nummer 20, René Schuurmans en Perfecto. En ook Gispy komt nieuw binnen op nummer 19. En met Forchera is hij de hoogste nieuwe binnenkomer. Samuel Welte en Russo en Boom doet 4 weken mee. En ze staan deze week op nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we een stijger. Want ze stonden vorige week nog op nummer 23. Marloes en Frank van Etten en ik weet niet waarom. Je zit in mijn hoofd van de 3J's doet 7 weken mee. En ze gaan 2 plaatsen naar beneden. Ze gaan van 14 naar 16. Ook verlies voor Numidia en John West met Habibi. Ze doen 5 weken mee en ze staan deze week op nummer 15. Op nummer 14 staat Erik van Klinken met Door het oog van de naald. En op nummer 13 vinden we de nummer 16 van vorige week. Ze pakken 3 plaatsen winst. Monique Smit en Kiro van der Graaf met Beter af alleen. Loesu van Marco Schuitmaker gaat in week 10 5 plaatsen onderuit. Hij staat op nummer 12. En nummer 11 is gereserveerd voor de nummer 13 van vorige week. 2 plaatsen winst voor Mart Hoogkamer met Kroegen in de hemel.

We zijn bijna aanbeland bij nummer 1. Eerst nog even de rang en standen van de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10 Romy Montero en Spaans Benauwd. Ze kwam vorige week nieuw binnen op nummer 18 en pakt 8 plaatsen winst. Tino Martin en Billy Dans pakken 2 plaatsen winst in week 6 met Ik Hoor Niks Geks. Ze staan deze week op nummer 9. Nummer 8 is voor Frans Bauer, Billy Dans en Javro Broos met Heb Je Even Voor Mij. En Raymond Hermans staat 1 plaats hoger op nummer 7 met Ons Pakken Ze Niet. Justin de Wild en Cheerio staat 31 weken in de Oranje Top 30 en is daarmee de langst genoteerde. Justin de Wild staat deze week op nummer 6. Blijven plakken op nummer 5, Samantha Steenwijk en Eén Blik Is Genoeg. En Hard to Get van Damien van Os gaat er 4 plaatsen naar boven en staat op nummer 4. Brengt ons bij het erepodium. Blijven staan op nummer 3, Django Wagner met Bachata Bailando. En Tinto de Verano van Joey Nicolai moet 1 plaats inleveren. Hij gaat van nummer 1 naar nummer 2. Stuiver zich gewisseld met Joey. Hij gaat van nummer 2 naar nummer 1. Die grote zomerhit van het afgelopen jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En dat was hier de Oranje Top 30 van week 41 2026. Samengesteld door Perfect & More. Uitgegeven van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering terugbekijken, dat kan op onze site oranjetop30.nl.

0: pretended hard to be. Guess you could say she saw through me and hugged my neck.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
1: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: Dat kan gebeuren natuurlijk met de liefde. Love changes everything. Dat was Climie Fisher.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Een nieuwe maand, een nieuwe start en vooral nieuwe kansen om oude muziek te herontdekken. Oktober is begonnen, de bladeren vallen stilaan naar beneden, maar de muzikale parels blijven netjes overeind. Geniet mee!

Uit de 60s, Cliff Richard en Fall in Love with You. En daarvoor zat nog Silver Convention met Fly Robin Fly. Zometeen onze vinylplaat na deze van Tracy Chapman.

0: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
1: 9 oktober 1976. Mon Amour betekende de grote doorbraak voor de groep BZN. Het werd onder andere gezongen door Annie Schilder. Mon Amour stond 5 weken op nummer 1 en de groep koos hiermee voor een volledig nieuwe muzikale richting. Dat bleek een schot in de roos. Het succes zorgde voor een lange carrière in Nederland. BZN werd een van de populairste band van het land. Hun herkenbare sound bleef jarenlang succesvol. Mon Amour blijft echter hun bekendste hit. Het is een echte klassieker van eigen bodem.
0: Dit is een 70s vinylparel.

horen. Straks komt Christophe Van Damme ook langs met Hit Story. We hebben ook nog een One Hit Wonder, een vergeten plaatje. En daarnaast natuurlijk de parels uit de vorige eeuw. Dit komt uit de 90s. Dit is Touch of Joy.

Christophe Van Dam is ondertussen aangekomen in onze studio. Hij zit naast mij zometeen een hitstory rond het blaadje van Rigera. Maar eerst Idle World. Dit is eentje van The Christians.

0: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn muzikale parels.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: No Tengo Dinero uit 1984 van Rigiera stond op hun debuut-LP Rigiera. De titel No Tengo Dinero betekende Ik heb geen geld in het Spaans. Het nummer had een luchtige dansbare vibe met een humoristische ondertoon over geldgebrek. Een thema dat trouwens perfect paste bij de speelse en ironische stijl van het duo. Rigiera had juist geld vergaard met hun eerste hit Vamos a la Playa, dat ook op hun debuutplaat te vinden was. Deze track haalde in Italië en Zwitserland de eerste plaats in de charts. Daar kon No Tengo Dinero echter niet aan tippen.

0: Vamos a la playa, dat was hun grootste hit. En indertijd de opvolger voor die grote hit. No Tengo Dinero, de hitstory met Christophe Van Dam. Het plaatje was van Rigera.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.

Ja, we zitten zo'n beetje in de herfst en dan hoort daar ook wel wat regen bij. Het ritme van de regen van de betreurde Rob de Nijs. Hij bracht het uit in 1963. Straks onze One Hit Wonder. Ik heb er eentje klaar liggen uit 1981. Maar eerst Christopher Cross.

0: gaan we terug naar
1: 1981 met Pino D'Angio en Ma Quella Idea. Dat werd een Europese zomerhit. En die Italiaanse zanger scoorde ermee een top 10 notering in meerdere landen. De basislijn is geïnspireerd op Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whitehead. In Nederland en Vlaanderen werd het een stevige hit. En die Pino D'Angio werd later dan vaak bestempeld als een one-hit wonder. Hij bleef ook actief in de muziekwereld. Het nummer werd in 2000 opnieuw gebruikt in Don't Call Me Baby van Madison Avenue. Ma Quella Idea die groeide uit tot een all-time disco klassieker. En Pino D'Angio die overleed in 2024 na een lange ziekte. Zijn grootste hit blijft tot op vandaag een dansvloer favoriet.
0: Een one-hit wonder.

Het is een minder gekend plaatje van de groep The New Inspiration. En ze bezongen de whisky, A Bottle of Whiskey, hier bij de Muzikale Parels. We gaan richting het einde, maar eerst...

0: Beats mee in 1985. Wham was dat?
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, dit waren ze alweer. We hebben allemaal genoten van die mooie muziek uit de vorige eeuw. En volgende week, dan doen we dat graag terug opnieuw. En vandaag besluiten we met deze minder gekende plaat van Youssou N'Dour en Leaving. Het is toepasselijk. Graag tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Hey, welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

groot hit uit de jaren 80 voor een grootse zangeres ook, Taylor Dane en deze Tell It To My Heart. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90.

Franse chanson, dat zit hier in de playlist. We blijven even in de jaren 70 voor een Britse groep die vooral bekend staat om hun winst op het Eurovisie Songfestival van 1976. Maar een jaar daarvoor veroverden ze Europa al met dit nummer.

voor ze de wereld plat speelden met Euphoria, deed ze in 2011 al mee aan de Zweedse voorrondes met deze track. Ze won er verrassend genoeg niet mee, maar de Zweden omarmden het massaal, waarna het alsnog een gigantische clubhit werd en terecht. Dit is nog Bronski Beats.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 10 oktober vandaag, een aardbeving in San Salvador. Dood 500 mensen en dat in 1986. Er was de opening van de Olympische Zomerspelen in Tokio, in Japan, in 1964. En het eerste synthetische wasmiddel Dreft komt op de markt vandaag. En dat is eigenlijk vrij lang geleden, in 1933. En het Panama-kanaal wordt ook geopend vandaag. En dat in 1930.

Wat lezen we nog in de krant? Wel, een verbouwing in Canada heeft geleid tot een wel heel bijzondere vondst. Een timmerman stuitte onder een oude vloer op een portemonnee die maar liefst 51 jaar geleden werd verloren. Dankzij een oproep op sociale media is de rechtmatige eigenaar nu herenigd met zijn spullen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Wist je dat de videoclip van dit nummer is opgenomen in de straten van New York en helemaal niet in hun thuisland Noorwegen? Dat was AHA dus en You Are The One. Welkom in het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90 met nog heel wat andere pareltjes het komende uur. Woo!

nummer lijkt wel opgenomen op een zonnig eiland, maar het was gewoon opgenomen in een Hollandse studio. Dat was Maywoods, deze grote hit Rio. Dit is later nog overgedaan door The Strangers. Ik heb hier origineel uit de jaren 70 voor u. Deze van Racy en Some Girls.

nummer zorgt vandaag nog altijd voor ambiance. De Gaasband en deze Centerfold. Als je graag wil weten wie er allemaal jarig is vandaag, dat weet ik straks ook nog even te vertellen.

grootheid uit de jaren 80. Deze van Wax en Right Between the Eyes. En wist je dat Phil Collins deze track, Something Happened on the Way to Heaven, eigenlijk speciaal had geschreven voor de komische film The War of the Roses met Michael Douglas. De regisseur vond het helaas niks en wees het af. En dat was een gouden set voor Phil Collins, want zo hield hij er een gigantische solohit aan over.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tanya Tucker, dat is een Amerikaanse country zangeres. Die wordt er 68 vandaag. Dan ook nog Mature, een Schotse zanger. Hij is ook gitarist en componist. Wordt er 73 vandaag. En dan ook nog Tuur de Weert, dat is een Vlaamse acteur. Die wordt er vandaag 83.

Even terug naar 1977 en deze hit Living Without You werd geproduceerd door Jaap Egermans. En klinkt die naam jou bekend? Wel, dat klopt, want hij was daarvoor de drummer van Golden Earring. We blijven in hetzelfde jaar met deze Sugar Me van Lindsay De Pol.

En zo is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Het was nog Gangsta's Paradise. Maak er nog een fijn weekend van en heel graag tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur, muziek.
1: Forever present.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks.

in here. Dit was de nieuwste Fisher samen met Meryl. Yeah, the girls. En hier hebben we nog zo'n remake. Dit is Show Me Love. In een remake van Jonas Smith en Van Slyder.

0: blijf vooral bij ons, want ik heb nog een tweede uur gevuld met de beste dancebeats in de mix. Graag, tot zometeen.
1: This is your time. This is your music. This

voelt en ziet wat er allemaal in zijn gedachten zit. Sterk vind ik dit. Ja, sterk. Zoals Alex Sproken. Je hoorde Dana uit 1986. Ja, Fairy Tale heette dit.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
3: Radio Groot Aandacht.
4: What's new, pussycat?

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

Lots of story to say to you, love.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders brengt muzikale kleur in je leven.